0: Korax. Korax. Korax.
1: Technotik.
2: Morgen.
0: Morgen.
3: Korax.
0: Technotik. Korax. Korax. Korax.